0: een spook. Ik kon eerst die wonen in de muren, en ben nog weer op verloren. En achter keer met die demonen, die deden al geen personen. Die deden nog in een labyrinth bij het leven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer, het haus is leer, ja, het haus is leer.